bij mijn ter. Waar ik het vochtdokter in vaak kon weten. Ik heb een vissen ter een strovite. Ik heb laat dat ik de Toland keet. Zij zullen leus naar Ferrari, Porsche. Dat is Porsche, ik wist een plantage. Want de Jutka is uit, dus dat is voor jou.